0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkositz! Ik ben de Steve, Jupp.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, joh.

met muziek, een harmonie, vier meer verstrovend wie nog niet, maar nog meer in de vloer, dan mooier is mooier, om hun weer u. Maar dus fruit zo lang het geht, het leven het dood geen ewigkeit, dat sprichwort dat is waar, en nog jeden klar drum. Maar dus fruit zo lang het geht, het leven het dood geen ewigkeit, dat sprichwort dat is waar, en nog jeden klar drum. Schlaat eens kräftig op de drum, man het goed toch mensch wel krom, het is nog een rel, en zij maar zo bestem. Schlaat eens kräftig op de drum, man het goed toch mensch wel krom, het is nog een rel, en zij maar zo bestelt drum, met muziek, en harmonie, vier meer vast erover te wienen. Hier de vloer, dan morgen is morgen, en hoe geht het? Het München heeft vom Ring, laat op mijn immer zonne schijnt, egal wie het geht, wat ons schon dran lebt, dran met muziek en harmonie, vier meer fast erover te wienen, maar nog meer. Hier de vloer, dan morgen is morgen, en nu is het. En alle met muziek en harmonie, vier meer verstorven wie nog niet. Maar nog meer, hier de vloer, dan morgen.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

Rum je pruien. En hij kan ze jaren voor de woteloos voor. Ze aan of aan de beu aan de popjes zetten. Kan het niet waar zijn, momenten maal weer zo zetten, jong. Zet het voor mij, ja, in het beugelis. Doe per de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet te maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo. Ja, dat is het er niet meer zaten, maar dat is maar, ja, maar, ja, maar toch.

0: Bugs, alles Cliff und Sig. Nimm mir zwei, ein Hücket, it's a moje Fick.
1: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
2: Akkusiets! Ich